0: 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Wij zijn Jam FM.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
2: Jam, jam.
1: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
1: Jam Mix On. Jam FM. Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Well, all right. Let's strike it up.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: And some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jay.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldiging ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio.

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldiging ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radio nieuws.

2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: is er weer zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: 2 lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol en buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. 2 lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Vanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag kwam onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam High. This is Jam High.
5: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Korting op kaarten voor Theater De Landing en sportvelden in Amstelveen worden verkocht. Mijn naam is Maurice Becker. Theaterliefhebbers kunnen nog tot en met dinsdag 30 juni korting krijgen op kaarten voor Theater De Landing in Uilenstede. Door een verbouwing van Schouwburg Amstelveen zijn de voorstellingen tijdelijk hier naartoe verhuisd. Populaire cabaretshows van onder meer Roentvonk en Veldhuis en Kemper zijn al uitverkocht. Voor muziek, dans, jeugdtheater en andere cabaretvoorstellingen zijn nog kaarten te verkrijgen. De sportvelden op Sportpark Escapade in de gemeente Amstelveen zullen worden verkocht. Leden van de voetbalvereniging stemmen hiermee in. De gemeente wil zo meer controle over de toekomst van het sportpark, waar ook andere sportclubs actief blijven. De gemeenteraad neemt op woensdag 1 juli een definitief besluit over de verkoop. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkenplas in Ouderkerk aan de Amstel een openluchtvlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Vrijdagavond om 7 uur.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: DJ All-Star Fresh
5: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
4: Classic material.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: The Freak Mix Club.
5: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
6: That's some different shit on a different tip.
5: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit steeds maar naar meer smaakt, besluiten ze maar eens een bank te geloven vallen, maar daar lijkt het minder goed te gaan, waarna hun geluk al een wending neemt. Carolina Caroline is een film waar al meerdere van bestaan, maar bevat toch een paar aardige verrassende wendingen die het verhaal net niet voorspelbaar maakt. Carolina Caroline werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film die ik voor je mag bekijken is getiteld Strung. Strung is een psychologische thriller over de getalenteerde violiste Laila die een baantje aanneemt als privé muziekdocente. Ze gaat dit doen voor de rijke en hoogbegaafde dochter van een rijke, invloedrijke familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Laila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Laila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Laila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film Strung, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in Strung. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl. Nederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juli-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 16:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met de Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo, dat samen Silk Sonic vormt, wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: was het gezellig.
1: Nou, dat was jij. Dat was niet ik, wat ik net hoorde.
0: Oh. Vrijdagavond niet te laat maken om zaterdagochtend scherp en attent te blijven. Goedemorgen, luisteraar. Leuk dat je bent ingeschakeld op Jam FM. Start me up. Met aparte stemgeluiden voor het nieuws en de sidekicks deze zaterdagmorgen. Bij afwezigheid van Simone heb ik Dennis van den Berg bereid gevonden.
1: Wel vroeg mijn bed uit hoor, potverdorie. Maar ja, voor jou doe ik dat.
0: Fantastisch, superleuk bij deze mooie weersomstandigheden in de kop van Noord-Holland. Oudekerk aan de Amstel aan de rand van Amsterdam-Zuidoost hebben we hier het mooie dansbare geluid met nieuws en wetenswaardigheden. Daarom zeg ik een speciaal goedemorgen Duivendrecht,
1: Holendrecht en Gaasperplas,
0: De Waver,
1: Oudekerk aan de Amstel natuurlijk.
0: Amstelvoorde.
1: Wat is dat? Amstelvoorde?
0: Ja, dat is de nieuwe aankomende wijk tussen Duivendrecht en Oudekerk.
1: Oké, nou weer wat geleerd vanochtend. Hartstikke goed. Amstelveen natuurlijk.
0: Ja, en Uithoorn.
1: En Aalsmeer.
0: En alle strandkanjers die nu al het zwemoutfit aan de plas erbij hebben genomen. Maar wel de opmerkelijkheid dat ze straks om 12 uur moeten de lucht in de gaten moeten houden. Want er kunnen een paar waterdruppels voor de tuin en het terras aankomen. Daarom daarbij de vermelding dat het nu 27 graden is en het wordt straks 33 graden.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, gevoelstemperatuur hebben we er nog 1 graad warmer op dit moment op 28 graden. De komende 2 uur, zoals gezegd, nieuws en wetenswaardigheden. En natuurlijk ook een gast om, even kijken, 10:50 hebben we niemand minder dan Jarl Vlart, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, Jarl Vlart van CrossFit Uithoorn. En wij willen wel eens weten met dit hete weer hoe je nou verstandig en goed kan sporten. En je lijf in conditie houden. Niet onbelangrijk in deze afgelopen dagen. Zeker niet als je daarna naar het strand wil en je mooie zwembroek natuurlijk over de strand wil paraderen.
0: Ja, zeker. Ja. Dennis, vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is roze rozendag, Michel.
0: Ja.
1: En we hebben internationale dag van de zonnebril. Dat vind ik wel heel actueel eigenlijk.
0: Die past helemaal tussen 12 en 2 dan wat minder als een paar regendruppels voorbij trekken. Maar daarna kun je vanmorgen en vanmiddag zeker weer gebruiken. Verder is het ook nog
1: de dag van het wat.
0: Ja, en als
1: wat met een D?
0: Ja, inderdaad. En als het niet heet was geweest, waren er een aantal mensen voor de Nationale Nederlandse Veteranendag ook ten tonele verschenen. Ja. Dat evenement hebben ze afgezegd. Want voor die wat heren en dames op leeftijd zou dat te warm en te gevaarlijk worden. Maar dan.
2: Vandaag in het verleden.
1: Op 27 juni 1989 knipten de ministers van Buitenlandse Zaken in Hongarije en Oostenrijk het ijzeren gordijn door. Ja, ja. Deze gebeurtenis was vooral symbolisch. Al op 2 mei van datzelfde jaar waren de eerste grensversperringen.

0: reeds ontmanteld. Het IJzeren Gordijn was een scheidingslijn tussen het communistische Oostblok en het kapitalistische Westen. Voor de wat jongere generatie onder ons die het misschien niet helemaal scherp hebben. En de grens ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog en werd het symbool van de Koude Oorlog. In Hongarije kwam er het eerst een scheur in deze grens.
1: Ja, nou hoor je nou weer eens wat anders over Hongarije, hoe het vroeger daar aan toe ging.
0: Ja, precies.
2: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, het is even belangrijk om te weten, want een deel van de A10 West is dicht dit weekend. Dus dat houdt in dat een omleidingsroute is ingesteld. En die werkzaamheden duren het hele weekend. En je kunt vanaf de A4 of de A10 West Ring Zuid omrijden. En ook zijn de werkzaamheden bij station Zuid. Twee rijstroken zijn dicht. En er worden vertragingen verwacht tussen een half uur en een uur. Dus let daarop. En vanavond nog op de N201 is de Waterwolftunnel dicht. Dus een avondsluiting voor het vervangen van de ventilatiesystemen in die tunnelbuizen. Zowel de Oost- als de Westbuis op de N201 tussen Aalsmeer-Uithoorn richting de Haarlemmermeer.
1: Oké, en dan nog van de A10 duren de werkzaamheden tot maandagochtend vijf uur.
0: Ja,
1: en die Wolfwatertunnel, dat is alleen vannacht.
0: Dus ja, alleen vanavond. 7 uur tot morgenochtend 6 uur.
1: Oké, dan kun je daar weer van gebruik maken.
3: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Embrace Me Right Now. Met een fantastische intro. Muzikaal, maar dat was wel even lekker om bij te praten van wat er te opener hier allemaal gebeurde bij Jam FM. Change featuring Tania Michelle Smith, om de naam volledig uit te spreken. En Change treedt op 4 augustus straks in Amsterdam.
1: Oh, ja, dat hebben we nog te goed, Michelle. Ja, ja. Heerlijk. Ja, het is natuurlijk wel een van onze favoriete bands, Change.
0: Hè? Absoluut.
1: Uit die tijd komen wij. Zo jong zijn wij.
0: En met alle respect dat iedereen zijn eigen gevonden voorkeur voor muzieksmaak heeft, is dit wat ons bij hier bij Jam FM naar aan het hart ligt. Dennis, wat hadden we nog meer als activiteiten dit weekend?
1: Nou, als je natuurlijk een beetje van motorrijden houdt, dan moet je eigenlijk natuurlijk naar Assen, naar de TT dit weekend. Dat is natuurlijk altijd een fantastisch evenement. En morgen om 12 uur hier in de regio, hier op het Startshart in Amstelveen, hebben we een Japan festival. Dat lijkt me ook wel interessant.
0: Met heel veel lekker eten, een fantastisch podium met allerlei optredens over de Japanse danscultuur, maar ook andere bewegingen die vanuit Japan zijn oorsprong vinden. Ja. Heel interessant en ik hoop dat er een paar wolkjes boven het stadsplein hangen, want anders sta je daar wel in de bloed.
1: Ik zie wel heel langzaam de lucht iets betrekken, dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Dat het iets gaat afkoelen, dat zou fijn zijn.
0: Ja, maar dat is morgen 12 uur dus.
1: Ja. En dit weekend hebben we natuurlijk de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. Ik ben daar vorig jaar ook geweest. Ja, fantastische ervaring. Ik hoop dat Max nu niet na bocht 2 meteen eraf gereden wordt door een andere coureur, net als vorig jaar. Dus het is de hometown natuurlijk van Red Bull. De Red Bull Ring in Spielberg. Altijd een groot evenement. Ook waar veel Nederlanders zijn. Dus eigenlijk eventjes vanmiddag de kwalificatie kijken. En morgen natuurlijk de race.
0: Een race, ja. En bijzonder spannend. En met een goede temperatuur binnen in huis. En dan vanmiddag om 2 uur is er een zomerfeest in Bovenkerk in Amstelveen. Bovenkerk is een deelgemeente van Amstelveen. Een soort tuindorp van Amsterdam-Noord, als ik ze daar niet mee degradeer. En verder staat in Bovenkerk de Urbanuskerk centraal in het middelpunt.
2: Jam FM.
0: Met muziek van Curtis Hairston.

0: van 10:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland en zwarte buizen in Sloten bij metrostation Van der Madeweg. Mijn naam is Maurice Becker. Wethouder van de gemeente Ouder Amstel, Jeroen Klaassen, heeft vrijdag een nieuwe tentoonstelling geopend in het Museum Amsteland. De tentoonstelling laat zien hoe mensen vroeger leefden. De expositie gaat ook over onderzoek over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk, de oudste plek van Amsteland. Als bezoeker zie je oude vondsten, foto's en film en resultaten van modern grondonderzoek. Museum Amsteland is open van vrijdag tot en met zondag tussen 1 en 4 uur. In de sloten bij station metrostation Van der Madeweg liggen sinds kort zwarte buizen met een rode streep. Deze beschermen elektra- en databekabeling, welke nodig zijn voor bouwprojecten rondom het gebied van Entrada. De rode streep laat zien dat de buizen bedoeld zijn voor elektriciteitskabels. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hierop Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: onze persoonlijke...
1: Je moet wel opletten, hè, want die plaat is bijna afgelopen, joh.
0: Nee, ik wilde even zeggen, onze persoonlijke favoriet deze week als Hot Jam. Jody Watley. En een prachtige titel natuurlijk weer.
1: Ik ben ooit verliefd op aangeworden met Don't You Want Me. Ik weet niet of je die plaat kent.
0: Zeker, oh, zeker.
1: Zo heerlijk. Maar goed, dit is ook fantastisch, deze Hot Jam. Heerlijk.
0: Don't You Want Me, 19...
1: Ja, 687, denk ik, ja.
0: Zo direct hier, hij is al live in de studio, maar een interessant gesprek over niemand minder dan Jarl Flart, als ik het goed uitspreek. En hij is crosstrainer in Uithoorn.
1: Crossfit trainer, hè? Dus.
0: Crossfit trainer.
1: Ja, goed, don't forget, Michel.
0: En hij heeft een paar aardige tips voor de mensen die met sport bezig zijn en waar ze extra moeten opletten. En wat hij verder dan nog aanbiedt om sportief door het leven te kunnen gaan.
1: Zo is het. En zeker met deze warmte, dat is even belangrijk.
0: Ja, dat is zeker even belangrijk. Ja. Muziek van Earth, Wind & Fire. Hier is In The Stone.

0: klanken van Earth, Wind and Fire. Hoe mooi kan dat zijn op de zaterdagmorgen? Start me up! Hier vanuit Oude Kerk aan Amstel. Met een paar wolletjes die wat enthousiaster gaan worden. Maar de temperatuur overheerlijk is. In de studio niemand minder dan collega Dennis van den Berg.
1: We hebben het weer geschaft, ja. Vanuit Horen hier naar Oude Kerk te komen. Gelukkig maar met die warmte. Maar ja, met de dag van de zonnebril kan het natuurlijk niet missen.
0: Nee, gaat zeker goed komen. En ja, we hebben hem op scherp liggen voor op het dashboard. En bij mijn fiets sturen om straks weer thuis te kunnen komen.
1: Zo is het, Michel.
0: Ja. Maar we hebben ook een andere gast hier in de studio. En dat is niemand minder dan Jarl Vlaart. Jarl, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, je stemgeluid klinkt prima. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over een heel andere kwaliteit hebben. Voor alle mensen die sportminded, gezond leven in hun gedachtegoed hebben, heb jij daar je werk van gemaakt. 10 jaar geleden ben je naast je toenmalige werk als sportinstructeur.
2: Ja, personal trainer.
0: Personal trainer. Heb je de stoute schoenen aangetrokken om in Uithoren je eigen crossfit locatie te starten.
2: Juist, helemaal klopt.
0: Dat klopt.
2: Ja, zeker weten.
0: En nu 10 jaar verder, is het klimaat veranderd? Heb je misschien een wat extra aandacht voor mensen die op leeftijd, of heeft dat met alle leeftijden te maken?
2: Met alle leeftijden wel hoor. Ja. Het is wel heel erg belangrijk. Natuurlijk, naarmate je ouder wordt, dan moet je toch wel extra opletten op de hitte natuurlijk. Maar ja, dat hoort er ook natuurlijk ook wel een beetje bij. En wij proberen mensen zoveel mogelijk te ondersteunen natuurlijk als sportlocatie. En, maar ja, ook niet alleen in de club zelf, maar ook buiten de club zelfs. Tips en tricks geven hoe ze met deze hitte om kunnen gaan.
0: Oké, dan zit de luisteraar nu gefocust van, hey, wat ga ik meer vanmiddag op morgenochtend?
1: Kladblok op je schoot, want we willen het nu al weten natuurlijk.
2: Ja.
0: Kun je een paar tips geven, weg?
2: Ja, nou ja, zeker. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om goed te hydrateren natuurlijk. Je gaat overmatig zweten. Zweet is in principe gewoon een koelmiddel voor je lichaam. Dus op het moment dat het heel erg heet wordt buiten, dan moet je lichaam veel meer gaan koelen. Dan ga je zweten. Dus je verliest vocht, maar je verliest ook zouten. Dus dat is ook belangrijk om die ook aan te vullen. In de vorm van elektrolyten of een bouillonnetje of iets met zouten. En daarnaast zorg dat je de verkoeling lekker opzoekt natuurlijk. Blijf gaan tussen, ja, wat zal het zijn, 12 en 2, niet in de hitte sporten. Overdrijf het niet. Pak soms gewoon eventjes extra je rust. Je hoeft niet 7 dagen in de week te trainen. Rust is namelijk ook heel goed voor je. Daarnaast is het heel erg belangrijk om bij bepaalde temperaturen gewoon te zorgen dat, dat je eventjes ietsjes minder aan het werk bent. Iets minder energie verbruiken. Omdat dat koelmiddel ook heel belangrijk is en het kost ook heel veel energie.
1: Ja, Jarl, moet je ook op je hartslag letten bij deze hitte? Kan je dan ook als leidraad iets voor afgeven? Van zorg dat niet dat je bij je boven een bepaalde hartslag komt?
2: Dat klopt. Ja, dat kan je niet. Kan niet zeggen van boven de 140, dat kan niet. Maar dat is een beetje aanvoelen ook voor jezelf natuurlijk. Zorg dat de workouts niet te intensief zijn, niet te lang zijn. Veel rustpauzes tussendoor. Dus de trainingen die je misschien gewend bent om te doen, ja, een klein stapje terug. Want anders dan ga je je motortje overkoken, zeg maar. Net als met een auto.
0: Ja, en tegenwoordig met al die mooie horloges waar je hartslag op gemeten wordt. Ik ben ook een paar maanden geleden begonnen met hardlopen. En in de eerste 2 weken dat ik op zondagmorgen hardliep, zat hij op 176. De eerste paar minuten. En toen begon mijn horloge heel hard te trillen. Waarschijnlijk dat is dan te hoog voor mijn leeftijd.
2: Zeker.
0: Is dat nog leeftijdsgebonden voor een bepaalde hartslag maximum? Of?
2: Ja, het is een bepaald percentage van je maximale hartslag. Dus naarmate je ouder wordt, dan gaat die maximale hartslag die gaat naar beneden. En het is eigenlijk een simpele berekening. Voor mannen is 220 min leeftijd.
0: Ja.
2: En dat zou dan een bepaling. Ze kunnen het ook precies meten. Maar dan weet je wat je maximale hartslag is. En dan kan je dat heel makkelijk uitrekenen. Van oké, hoe hoog moet mijn maximale of mijn hartslag zijn in een bepaalde trainingszone.
0: Ja. Oké. Ja. Nog even 2 termen. Je had het over iets drinken gebruiken na het sporten. Je had het over het woord elektrolyten.
2: Ja, elektrolyten. Wat zijn dat? Eigenlijk een combinatie van zouten en bepaalde mineralen om dus dat lichaam weer aan te vullen. Want je verbruikt, naarmate je meer gaat zweten, verbruik je dus ook die zouten. Waar ook magnesium in zit. Dus dat is wel echt wel essentieel. Dus okay. Het is niet alleen het vocht. Het zijn ook de zouten namelijk. Die zorgen namelijk voor een normale functie van je spieren.
0: Oké, okay, en in een gezondheidswinkel kan ik al het woord elektrolyt op de toonbank leren?
2: Ja, zeker. Ja hoor. Okay. Ja.
0: En een bouillon, dat is als een soort bouillon wat je getrokken hebt uit vlees of dat soort dingen?
2: Ja, dat kan gewoon uit de winkel zijn. Of zelfs zout, een beetje water met een beetje zout. Kan is dat ook allemaal een zijn, Himalaya zout.
0: Oh ja.
2: Een klein schepje. Dus dan heb je bijna je eigen sportdrank.
0: Oké.
1: Okay. En wat vind je van Michel? Hoe ziet hij eruit? Kan hij zo door?
2: Zeker. En ik zit naar je horloge te kijken. Ik denk dat jij wel... dat gaat wel goed, hè? Het ziet er wel heel sportief en professioneel uit met zo'n horloge ook. Dus,
1: kijk, ik moet dat aan jou vragen. Want ik train natuurlijk ook bij jou stiekem. Dus mijn lijf ken je wel. Maar van Michel ken je zijn lijf natuurlijk nog.
2: Nee, jij bent ook echt al lekker bezig, hoor. Hey, lekker aan het sporten.
1: Ik ben nog aan het bijkomen van die 28 dagen challenge, Michel, van afgelopen maand. Maar het heeft me wel geholpen. Absoluut.
0: Maar Jarl, jij komt uit een sportief gezin. Jouw ouders trainen nog bij jou.
2: Met
0: alle respect, je vader is 83.
2: Ja.
0: En die sport, hoeveel?
2: 3 keer in de week bij mij.
1: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: En je moeder komt?
2: En mijn moeder komt ook vaak mee. En iedereen doet het lekker op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. En dat moet ook gewoon kunnen natuurlijk. Ja. En ik vind het fantastisch dat ze samen met mij bij mij in mijn clubje komen sporten.
0: Oké, okay. Nog één keer het adres in Uithoorn voor de mensen die geïnteresseerd zijn.
2: Uithoorn CrossFit. En wij zitten op de Amsterdamse weg in Uithoorn op het industrieterrein. En het zou leuk zijn om jullie te zien, om het een keer te proberen.
0: Dankjewel voor je komst. Leuk verhaal, heel veel succes en een gezonde zomer tegemoet.
2: Jullie ook bedankt.
1: Hoi.
2: Goeie zomer.
1: Hoi.

0: 1979, Phyllis Wyman en You Know How To Love Me. De zaterdagmorgen tussen 10 en 12 misschien wel, hier bij Jam FM Start Me Up. Vandaag met Dennis van den Berg als sidekick in het radioprogramma. Tot 12 uur zijn we bij je en direct in de tweede uur hebben we natuurlijk ook nog de streektelefoon.
1: Jam FM, new music.
0: Afgelopen week met die heerlijke temperatuur al een paar keer voorbij horen komen. En die mag ook vandaag niet ontbreken. Hier hebben we Linda Lewis speciaal voor jou en de Class Style.

0: Dan is er een organisatie dat heet Team Plus ED, Team Ed. En dat is in Aalsmeer actief aanwezig en die heeft een leuk evenement. Lijkt het jou leuk om met andere creatieven en ervaringen te delen, sluit je dan bij het Ed Atelier. Dat is gesitueerd in de boardroom op de eerste verdieping aan de Oude Veiling in de Markstraat 19 in Aalsmeer. Het is wekelijks het bezoeken om 10:30 tot 12:30. En dat is dan vanaf 30 juni, dus dat is aanstaande maandag uit mijn hoofd gezegd.
1: En is dat geestelijk of lichamelijk, dit herstel?
0: Het is geestelijk.
1: Ah,
0: geestelijk.
1: Heel goed. Dus dat is een mooie aanvulling eigenlijk op het verhaal van zojuist van Jaron, denk ik.
0: Ja.
1: Daar met je lijf en ook een beetje met je hoofd. En hier verder met je hoofd. Helemaal goed.
0: Goede
1: combi.
0: Voor de zomer van 2026.
1: Ja. Linda Lewis is ook een heerlijke plaat. Glass Style. Het is een passende plaat op deze Start Me Up zaterdagochtend. Vind je niet?
0: Ja, we gaan op naar de klok van 11 uur. En dat doen we met muziek van Full Flava. Too much, too late. Nou, ik ben nog op tijd, dus dat teert niet helemaal. Maar de muziek is wel lekker, denk ik, voor deze klanken bij Jam FM.

0: 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Maar in 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Twee lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol en buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Fanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ja, samen met Dennis van den Berg. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Michel. Ja, we zijn er nog steeds. Hè?
0: Ja, hoe smaakt de koffie?
1: Heerlijk, heerlijk. Had niet beter kunnen zijn. Start me up. Dan weet je waar je het voor doet. En we hebben weer een aantal jarigen vandaag natuurlijk op deze 27 juni.
2: Vandaag jarig?
1: Ah, kijk, dat bedoel ik. Svetlana Kuznetsova, Russische professionele tennisspeelster, is vandaag jarig. Ze is 41 jaar geworden.
0: En ze komt uit Rusland. Dat doet de naam wel
1: verbloemen.
0: Ja. Nou, oké. Vandaag ook 41 lentes geworden. Niemand minder dan Nico Rosberg. En dat met de TT van Oostenrijk. Nee, de F1-formule van Oostenrijk in gedachten. Is dat wel een extra vermelding waard? Duits-Vins autocoureur.
1: En naamgenoot Dennis van der Geest is vandaag jarig. Voormalig judoka. En hij heeft nu ook een eigen tv-programma, geloof ik. En die is geboren in 1975. Wordt 51 jaar oud vandaag. Ja.
0: Als je een voornaam hebt met een bekende Nederlander, Dennis, hoe voelt dat?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Dat is bijzonder.
1: Zeer vereerd voel ik me ook, hè?
0: Ja. Nou ja, als je Max heet als voornaam, dan kan ik me dat wel voorstellen. Voor iemand die zo upgrowing zijn carrière heeft gestart, geeft al een heel apart gevoel. Dan verder een bekende naam, Wilfred Gené, Nederlandse tv- en radiopresentator en sportjournalist. Vandaag ook jarig. Hij is 58 geworden.
1: En wie verder vandaag ook wat te vieren heeft, daarvan willen we zeggen namens alle medewerkers van Jam FM van harte gefeliciteerd en maak er een feestje van vandaag. New music, Jam FM.
0: En dat feestje doen we zeker met deze barbecue klanken van Pino Odancio. En hier is Makwala Idea.
3: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Pino Doncio en Baquella Idea. Ja, je moet een beetje Italiaans gestudeerd hebben om het goed uit te spreken. Eigenlijk een eerbetoon aan deze man. Vorig jaar overleden op 71-jarige leeftijd. Maar wat een discoheld was dat. Heerlijk, heerlijk. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Wie heb ik aan de
1: lijn? Spreektelefoon.
2: Het is 11:15. Het is de hoogste tijd voor de streektelefoon. En dat betekent dat wij gaan bellen

0: spannend, hè? Altijd.
1: Spannend. En we weten dan niet wie we aan de telefoon kregen. Want vorige week hadden wij een man die in de duiven terecht was gekomen.
0: Zou die postduif gestuurd hebben met dat bericht? Ik hoop het maar.
1: Naar de nieuwe streektelefoon. Nou ja, die streektelefoon, dat trekt die duif niet. Maar we zijn wel reuze benieuwd wie we aan de lijn krijgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Jam FM.
2: Hey, goedemorgen.
1: Met wie hebben we het genoeg aan de telefoon?
2: Jan Schrama.
1: Jan Schrama in het onderdeel De Streektelefoon hier bij Jam FM. Jij hebt de telefoon doorgekregen van...
2: Johan Boerenrijk.
1: En die ken je... Johan, die kennen we nu een klein beetje omdat hij postduiven houdt als hobby extra. Maar waar kennen jullie elkaar verder van?
2: Nou, verder kennen wij elkaar echt vanuit een grijs verleden. Als ik hier aan terugdenk, dan heb ik zelf nog een plaatje met ons samen op de kleuterschool. Zoals dat destijds heette.
1: Oh,
2: wat nu de basisschool is.
1: Dat is een grijs verleden. Ja, met Dennis heb ik hier ook een grijs verleden. Wij praten over 34 lentes. Over hoeveel jaar ga jij terug als je naar de periode van de kleuterschool denkt?
2: Ja, welke leeftijd ben je dan? Nou, we praten over...
1: 4, 6?
2: Ja, eigenlijk praten we wel over 60 jaar terug.
1: Oké, nou, herkenbaar. Welkom hier bij De Streektelefoon. Maar voordat we met jou het gesprek aangaan, dan vraag ik even mijn collega Dennis om de wekker voor je te zetten. Ja. Zodat we enigszins binnen het tijdsonderwerp houden waar jij ons meer over gaat vertellen. Dennis.
0: Hij mag wel een beetje geolied worden, die wekker, want het draait steeds zwaarder. Maar we gaan het voor elkaar krijgen. Ja,
1: hij staat.
0: Hij staat.
1: Oké, het woord is aan jou.
2: Ja, mijn onderwerp.
1: Ja, ja.
2: Specifiek, waar hou ik mij momenteel mee bezig? Wanneer met pensioen?
1: Ja, dat is een actueel onderwerp. En daar heb je dan in verdiept, zodat je de luisteraars van Oudekerken en de Amstel en de omgeving daarover wat meer wil vertellen?
2: Nou, in zoverre verdiept. Het komt op je pad op een gegeven moment. Tot voor kort had ik het idee van ik ga door tot aan de tijd die de overheid hiervoor geeft.
1: Ja.
2: Dat is AOW gerelateerd. Ik heb het prima naar mijn zin bij een werkgever. Tot voor kort dus, zeg ik. Want inmiddels zijn mijn ideeën en mijn omgeving ook wat aan het wijzigen. Waardoor ik zelf ook er anders in ben gaan staan, zeg maar.
1: Ja. En dan stuur je op aan dat je eerder wil stoppen met werken?
2: Dat duidt inderdaad eerder stoppen. Niet stoppen volledig, nee, maar gedeeltelijk. Dat is een van de adviezen die je hoort, die je krijgt en die je ook voelt. De hoofdreden, die kan ik al eigenlijk direct wel melden. In afgelopen augustus werd ik verblijd met de komst van een kleinkind, een kleindochter wel te bestaan.
1: Gefeliciteerd.
2: Dank u. En daarin mogen wij ook deel gaan nemen in een stukje van de... Ja, verzorging. En dat stemt enorm.
0: Jan, mag ik vragen wat je in het dagelijks leven doet?
2: Ik werk eigenlijk... In mei heb ik 40 jaar volgemaakt bij mijn bedrijf. Dat is ook niet helemaal van deze tijd. Ik zit bij een Amerikaans gerelateerd bedrijf. Daar zit ik in technische sales verkoop.
0: Oké. Okay.
2: En is dat toch al wel een... uitdagende invulling, maar uitermate naar mijn zin. Het aantal jaren zegt dat al, denk ik.
1: Ja, zeker. 40 jaar. Goeie dan. Dat doe ik je niet na. Maar wat leuk dat het menselijk lichaam door de komst van een kleinkind bij jou iets innerlijk doet ontstaan waarvan je denkt van de komende 5, 6, 7 jaar dat ik nog aan de bak kan, maar ook wellicht een andere invulling kan geven. En daarover ben je nu aan het oriënteren en over nadenken om dat op te pakken.
2: Nou zeker, want tot voor kort was het dus eigenlijk meer een afweging. Wanneer ga je? Ga je vroeger, later of anderzijds?
1: Ja.
2: Maar er komt een heel ander aspect nu om de hoek kijken. Een andere invulling van de tijd die je gaat krijgen, al dan niet.
1: En dat pak je op met personeelszaken van je bedrijf enerzijds en met je bank anderzijds om het financiële plaatje rond te krijgen?
2: Nou, inderdaad. Die werkgever, dat is één. Die moet daar ook een vorm van medewerking geven. Of invulling, zoals je dat voor ogen hebt. Dat is tot nu toe vlotjes verlopen. Ingang 1 juli. Eén dagje minder om mee te beginnen. En dat wordt een maandag. En dan is akkoord bevonden. En dan krijg je weliswaar nog vragen over hoe gaan we dat dan verder invulling geven. Maar dat is enerzijds. Anderzijds, de financiën. Eigenlijk, dat verbaasde mij ook, werd ik al enige keren door een pensioenverstrekker benaderd dat eigenlijk vanaf 65 al een deel van een uitkering zou gaan lopen. Dus je moet er ook over na gaan denken.
1: Oké.
0: Afhankelijk wat voor pensioenregeling je hebt, kan dat inderdaad. Ja, heel goed.
1: Nou, ja. Een eye-opener om ook voor mezelf, als ik daarover mag spreken, binnen een aantal jaar over
0: te denken. Ik denk dat het advies van Jan is om een zachte landing te maken. Ik denk dat hij dat heel goed ziet.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk, het is moeilijk om op voorhand keuzes te maken, denk ik. Wat ik zelf wel heel fijn en belangrijk vind, is dat je autonomie kunt hebben over datgene wat je mogelijk wil en kunt. Dat is wel belangrijk. En niet alleen voor mijn generatie, maar ook voor jongeren, om daar toch enigszins op, enigszins op in te kunnen spelen. Indien dat mogelijk is.
1: Ja, duidelijk. Oké, Jan, dankjewel voor je verhaal. We zijn ontzettend benieuwd aan wie jij de telefoon door gaat geven. Daar heb jij misschien zelf een idee voor, maar dat hou je nog even als verrassing voor de luisteraar thuis. Maak een leuke foto met de streektelefoon een ouderschap, grootouderschap, toekomst wellicht wat daarmee in verband brengt, zodat we dat kunnen plaatsen op onze website. Dankjewel voor je deelname. Succes bij het doorgeven van de telefoon. En wij kijken volgende week bij Barberijn programma uit, wie er dan in de streektelefoon zit. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan. Dag.
1: En ik heb muziek uit Spanje voor je. Frank Torres is zijn naam. En Take a Train on Time. Het is al geproduceerd aan het begin van dit jaar, maar ik wil dat je niet onthouden hier bij Jam FM in Start Me Up.

0: Muziek van Stefan Torres uit Spanje, zei ik al. Take a train on time, voor zover die rijdt. Want de Eurostar had de afgelopen dagen weer behoorlijk veel problemen mee. Sta je daar toch midden in België in Leuven en dan moet je de high-speed train uit langs een bloedhete spoorlijn om dan maar weer te kijken hoe je met de trein thuis komt. Take a train on time om te onthouden. Daar horen we wellicht nog vaker meer van. Dan hebben we ook nog informatie.
1: Ja, dan kan je maar beter naar binnen gaan. Er is een evenement wat overdekt is met deze warmte. En dat is er dit weekend gelukkig. In Aalsmeer, vlakbij. Aalsmeer Flower Festival hebben we dit weekend. En dat festival is vrijdag begonnen. En duurt tot en met zondag 5:00. Dus dat is tussen 11 en 5. En dat is in het museum De Historische Tuin in Aalsmeer. En er is ook een tweede locatie, de Doopsters in de Kerk in de Zijdstraat in het centrum van Aalsmeer. En er zijn allerlei prachtige creaties te zien van Christa Snoek en van Marloes Joren, die al het mooie wat de bloemen kan brengen, bij elkaar gebracht heeft op deze twee locaties. Dus zorg dat je daar een kijkje gaat nemen. En het is lekker overdekt, lekker koel, want die bloemen moeten natuurlijk gekoeld worden, want anders dan houden ze het niet lang vol. En dat kan natuurlijk alleen in Aalsmeer.
0: Ja. En voor de mensen die het strand in gedachten hebben vanmiddag of vanavond, morgen, de komende week, want het wordt 24 graden en meer, speciaal voor hun dit heerlijke strandgevoel. Ik heb het over Ilke Klein, alweer uit 2014.

0: things are... the best things in life are free van Janet Jackson natuurlijk.
1: Ja.
2: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.
2: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
5: Dit is Dick Verhaart met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted. Na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: Korting op kaarten voor Theater De Landing en sportvelden in Amstelveen worden verkocht. Mijn naam is Maurice Becker. Theaterliefhebbers kunnen nog tot en met dinsdag 30 juni korting krijgen op kaarten voor Theater De Landing in Uilenstede. Door een verbouwing van Schouwburg Amstelveen zijn de voorstellingen tijdelijk hier naartoe verhuisd. Populaire cabaretshows van onder meer Roentvonk en Veldhuis en Kemper zijn al uitverkocht. Voor muziek, dans, jeugdtheater en andere cabaretvoorstellingen zijn nog kaarten te verkrijgen. De sportvelden op Sportpark Escapade in de gemeente Amstelveen zullen worden verkocht. Leden van de voetbalvereniging stemmen hiermee in. De gemeente wil zo meer controle over de toekomst van het sportpark, waar ook andere sportclubs actief blijven. De gemeenteraad neemt op woensdag 1 juli een definitief besluit over de verkoop. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

een dame die behoorlijk uit kan halen op zaterdagmorgen. Haar naam is Crystal en Don't Change Your Ways. Je luistert naar Start Me Up, zaterdagmorgen 10:12, direct Time for Lunch met Nada en Julia. En nog diverse andere discjockeys. Je weet misschien dat we bij dit radiostation Jam FM 30 vrijwillige collega's hebben die door de hele week heen, voornamelijk ook 's avonds, prachtige muziekformats hebben om jou het muzikale genot van smooth en funky soulmuziek te laten horen. Dat willen we je niet onthouden. Zo ook deze klanken niet, in 1975. En welk gevoel gaat dit? Zal ik het maar verklappen? Ik heb het over de Tramps en Stop and Think.

0: terug in de tijd. Dus de klanken van de Friends uit 1975. Herkende jij dit nog, Dennis?
1: Nou, dan gaan we heel ver terug in de tijd.
0: 1975.
1: Ja, god, was ik net 18. Hè?
0: Ja.
1: Maar niet heus.
0: Voor de mensen die de Kop van Noord-Holland in duiken... naar boven Amsterdam richting Den Oever. De A7, opgepast. Want nu inmiddels in twee kanten op de A7... is er een flitstrajectcontrole ingesteld... tussen Purmerend en Hoorn aan beide kanten. En daarmee is dat traject in Nederland... de langste flitspaalcontrole geworden in Nederland.
1: Ja, trajectcontrole. Noemen we dat.
0: Ja, sorry, trajectcontrole. Ja. En dat doen we met muziek van Kiki Navarro. You can't run from my love.

0: Komen de berichten binnen, ondanks dat je op de app kan nazoeken wie dit dan is. Kiko Navarro en You Can't Hurry For My Love. Alles goed, Dennis, het laatste kwartiertje?
1: Ja, zeker. We bouwen langzaam door tot een uur of 12. En dan gaan we zo direct verder hier bij Jam FM met... hoe heet dat ook alweer? Programma?
0: Time for Lunch.
1: Time for Lunch.
0: Met Nada en Julia.
1: En Julia is al binnen.
0: Ja.
1: Hartstikke goed, dus die is in ieder geval op tijd. En die neemt lekker het zonnetje mee naar binnen hier. Hè? En de heerlijke temperatuur.
0: Dingen eraan gekondigd. De regendruppels die trekken gelukkig Oude Kerk voorbij.
1: Ja, die blazen we gewoon.
0: Direct nog even een wetenswaardigheid om Google om na te zoeken als je gebeld wordt door een onbekend nummer. Dat je denkt, waar moet ik dit zoeken? Maar eerst, Don't Lose the Magic. Here is Crossroads featuring Claire.

0: Don't Lose the Magic. Sean Christopher, hè? Ja, het origineel. Heerlijk. Mike Crossroads featuring Claire.
1: En voel ons meteen weer jong ook. Want we hebben daar een oud collega hebben we weten te vinden. Hier op dit industrieterrein in Oudekerk aan de Amstel. Patricia Paré van Radio Noordzee.
0: Patrice, kom er even bij.
1: Ja, gezellig dat je er bent,
2: Patrice. Hier ben ik niet op voorbereid, hoor.
1: Nee, wij ook, in ieder geval wij ook niet. Maar we halen je toch even in de uitzending.
2: Het is nog vroeg, mijn haar is nog nat.
0: Dat is de volgende stap dat we vanuit Jam FM ook een studiolijn binnen hebben. We hebben iets opgezet, Twix uit mijn hoofd gezegd.
1: Twitch.
0: Maar goed, dat is, nu hoef je er geen zorgen over te maken dat het jouw haar. Maar leuk dat je even als stemgeluid,
2: ja,
0: even voor de luisteraars thuis. We gaan 34 jaar terug in de tijd, althans zo ken ik Dennis. Misschien voor jou 28 jaar terug, Radio Noordzee.
2: Ah, ik denk, ja, meer dan 30.
0: Meer dan 30, ja, Achtbos, ja. Egmond aan Zee, onder de naam Patricia Paré. Op welke dag had je een programma?
2: Ik heb Saturday Night Fever gehad op zaterdagavond.
0: De Dance Classics komen weer.
2: En ik weet het eigenlijk niet meer. Nee.
1: Ik had de wekker altijd klaarstaan, hoor, als zij kwam.
0: Ja, de muziek, de klanken.
2: Van 8 tot 10, denk ik.
0: En voor toen de tijd een vrouwenstem op de radio en dan zo dicht bij huis.
2: Ja, ik was de enige. Want de dames die voor mij zaten waren toen al weg. Dus ik was de enige met alle aandacht van de mannen daar.
1: Je was gewoon een icoon, Patricia. Misschien nu nog steeds. Ik weet niet of je nog radioprogramma's maakt.
2: Nee.
0: Nog niet. Dus
1: je stem klinkt nog steeds fantastisch.
2: Nee, heerlijk.
0: Maar bij een warm onthaal bij Jam FM hebben we een klein kansje voor de toekomst dat je wellicht. Ja. Leuke glimlach.
2: Daar heb ik nog niet over nagedacht.
0: Wie weet, wat niet is, kan nog komen. Met Jeff Hendricks, Back to the Days. Hoe toepasselijk.

0: zijn ze zeker dat we hier een gospel-radiostation zijn.
1: Het doet me ook wel een beetje denken aan Dr. Alban, Sing Hallelujah. Oh, dat is natuurlijk een andere plaat. Maar we hoorden In the Morning Time van Disco Stallion. We hadden een beetje moeite met opstarten van dit nummer. Maar ja, kom het door de warmte, zullen we maar zeggen. Zeg, af en toe dan slaat de computer een beetje
0: last
1: vol.
0: Van de temperatuur.
1: Ja. Jij een beetje last van wat warmtewisselingen en dan krijg je dat. Maar Michel, heb jij er wel eens last van dat je door een onbekend 06-nummer gebeld wordt?
0: Ja.
1: Dat is heel irritant.
0: Dat is inderdaad irritant.
1: En dat komt dat criminelen RDD gebruiken, Random Digit Dialing. Ze laten ze gewoon een computer draaien. Die maakt zelf 06-nummers en die ga je dan bellen. En dan kijken ze of je hapt. Maar wil je nou weten of het er echt een klant is of een relatie die belt, of toch zo'n crimineel, dan moet je gewoon eigenlijk dit nummer tussen aanhalingstekens op Google zetten, dan moet je een zoekopdracht geven en dan geeft Google direct aan exact die volgorde van de cijfers of het een officieel nummer
0: is.
1: Met een KVK-registratie of een bedrijfspagina is, of dat het wel daadwerkelijk een nummer is wat dan niet bestaat.
0: Nee.
1: Dus dan kan je een hoop ellende besparen. Dus doe dat gewoon, zet dat nummer tussen aanhalingstekens, gooi het in Google en maak er een zoekopdracht van. En dan moet het gewoon heel snel duidelijk worden, is het valide of niet?
0: Ja, als het nummer tenminste niet onbekend staat in je display, dat kan ook voorkomen.
1: Dat
0: maar in ieder geval als eerste gelijk ophangen. En dan bij recente nummers kan je zo terugkijken wie je heeft gebeld. En dan met dat dubbele aanhalingstekens voor en achter het nummer kom je ook een heel eind boven water.
1: Zo is het, zo is het. En we zijn bijna aan het eind gekomen. Nada komt ook net binnen.
0: Ja.
1: Samen met Julia is het direct time for lunch tussen 12 en 2 hier op Jam FM.
0: Wij wensen jullie veel luisterplezier. Dank voor je aandacht, dank voor het luisteren. Een zonnige zaterdagmiddag, een actieve weekend verder met alle escapades die we als jullie voorgezetteld hebben om daar gebruik van te maken. En wat mij betreft, ik sta hier over 14 dagen weer. Jij dank voor je komst naar de studio.
1: Ik ben altijd invalkracht, dat weet je. Je belt maar en we kijken of het past en dan help ik je. Hè? En dan Simone natuurlijk de hartelijke groeten van mij overbrengen.
0: Nou, dat zal ik ook persoonlijk doen en die zien we ook over 14 dagen weer. En volgende week veel plezier met Barbara. En een korte woord van dank aan Patricia die dan nog even haar stem en geluid liet horen.

0: mei is er weer, zondag 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef The Groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig. Korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor €30.000. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Amsterdam opent gratis koelteplekken tijdens hitte. Amsterdam opent speciale koelteplekken waar mensen gratis kunnen afkoelen, water drinken, naar het toilet gaan of even uitrusten. De locaties zijn te vinden op de nieuwe koeltekaart van de GGD en zijn onder meer bibliotheken, supermarkten en theaters. De koelteplekken maken deel uit van het Amsterdams hitteplan, dat extra hulp biedt aan mensen die kwetsbaar zijn voor extreme hitte. Door klimaatverandering komen hete dagen steeds vaker voor en blijft de warmte in de stad langer hangen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.
5: Jam

0: Peter Pieter Hernandez. En hij heeft een uitverkocht Johan Cruijff Arena op 2, 4, 5 en 7 juli voor elkaar gekregen. Ja, deze Peter Hernandez. Maar hij wilde niet door met deze naam. Hij wilde niet bekend worden als Peter Hernandez. Hij wilde Out of This World. Bruno Mars werd het. Hij staat volgende week live in de Johan Cruijff Arena. Het is volledig uitverkocht. Maar er is een extraatje. Hey, Julia, welkom in de show trouwens. Jij was van de aardbodem verdwenen, was je ook naar Mars?
1: 2 weekjes. Soms heb je een leven.
0: Ja, welkom terug in de show. Ik had 2 keer solo editie. En ik moet zeggen, het is wel leuker om het met z'n tweeën te doen hoor. Maar,
1: gelukkig.
0: Ja, er is een extraatje over Bruno Mars. Volgende week staat hij live in Amsterdam. Ja, 4 verkochte concerten in de Johan Cruijff Arena. En Johan Cruijff Arena, dat is een vrij grote locatie.
1: Ik heb kaarten.
0: Ja, ga je daar naartoe?
1: Nee, daar zeg ik alles mee.
0: Oké. Maar in ieder geval, er is een extraatje. Mocht je geen kaart hebben? Ja, hij geeft een afterparty in de Jimmy Woo.
1: Oh, daar heb ik wel kaarten voor, ja.
0: Echt? Maar ik bedoel...
1: Nee, ik was laatst in de Jimmy Woo.
0: Oké, nee, maar op maandag vanaf 8 uur begint via de website Jimmy Woo de kaartverkoop. Maar het is wel prijzig. €250. Ja.
1: Nee, dat kan je... Waarom?
0: 250
1: euro. Wat overdreven.
0: Dus dan heb je 2 tickets voor bijna €500. Ja. Kan je beter een vlucht pakken.

0: Welkom terug live, Time for Lunch. En we zijn beland bij de jarige artiest van vandaag. Het is Gabriela Sarmiento Wilson, geboren 27 juni 1997, beter bekend onder haar naam Her. Ja, hier op de achtergrond te horen. En waar staat Her voor? Having Everything Revealed. En ze werd bekend met haar debuutalbum 2021. En in dat jaar won ze ook haar Grammy Award voor Best Song of the Year. Maar ik ga voor een samenwerking. Ze heeft heel veel samenwerkingen gehad. Zoals deze. Yeah. Met Jean Aiko. Ken je deze, Jewel? Yeah. Back up on my...
1: Nee.
0: Ik zal het woord maar niet uitspreken. Nee, maar ik heb gekozen voor een samenwerking. Her, happy birthday. Samenwerking met de kleinzoon van Bob Marley. We gaan het langzaam aandoen, want de temperaturen zijn een beetje te warm.

0: Happy birthday, her jarig vandaag. Dit was de samenwerking met Skip Marley. En dat is de zoon van de oudste dochter van Bob Marley. En we gaan verkoeling zoeken. Ik heb een cool playlist voor jullie. We gaan iced tea drinken met Coldest Rap.
1: Let's go back to the 80s. Jam FM.
2: Coldest.

0: Jimmy Jam hier op keyboard. En Terry op bas. En dit is een track uit 83, Ice-T. Smaakt wel lekker, toch?
1: Heerlijk, die bas.
0: In deze hitte Ice-T, The Coldest Rap. Hey, maar naast zijn carrière, Ice-T, is hij, ja, naast zijn solo rap carrière, is hij ook de zanger in een metalband. Wist je dat?
1: Nee.
0: Ja. En hij heeft ook geregeld gastoptredens gedaan voor bijvoorbeeld Black Sabbath. Ja, dat zijn metalbands. En Motorhead. En in 2023 kreeg Ice-T een ster op Hollywood Walk of Fame. En trouwens, weet je wie ook een Hollywood Walk of Fame ster heeft gekregen? Vorig jaar, 2025, deze artiest. Kennen we hem nog? Ja, hij gebruikt
1: maar wel hier iets met de Knight Rider.
0: Ja, sample heeft hij gebruikt hier. Maar hij had een grote hit ook met deze dames. Ja, Pussycat Dolls.
1: Nice.
0: Hij komt volgend weekend naar Amsterdam. Er is een Guilty Pleasure Festival. En ik heb het over, ken je deze samenwerking met Janet Jackson misschien? Yes. Ja, ik heb het over Busta Rhymes. Volgend weekend staat hij, Guilty Pleasure Festival in Amsterdam. Dat is Gasperplas, dacht ik. Hij heeft gewoon een Hollywood Walk of Fame ster gewonnen. We gaan hem gewoon draaien, denk ik, hè? Samenwerking met Mariah Carey.

0: Dag 5 juli staat deze Busta Rhymes. Hij kreeg vorig jaar 25, ja, kreeg hij een ster op Hollywood Walk of Fame. En hij staat 5 juli op het Guilty Pleasure Festival in Amsterdam. En we gaan over naar de volgende. Lusten we wat ijs? Dit recept zou ze zelf geschreven hebben.
1: I wish I had an ice cream that looked just like you. Sweet tasting chocolate all the way through.

0: En dit ijsje zou geproduceerd zijn door Jimmy Jam en Terry Lewis in 92 voor de soundtrack Mo Money. Maar wel geschreven door MC Light, Ice Cream Dream. Maar die sample, ken je die sample nog van
1: deze?
0: Weet je
1: waar het me aan doet denken?
0: Nou?
1: Deze track, een beetje Will Smith-achtig.
0: Ja, maar de sample is van deze gasten. Gaan we binnenkort weer sample editie deel 2 doen? Kennen we deze nog? Ja. Dit is de originele. Maar we gaan over naar het nieuws, mensen.
2: Radioreclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder-Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. Sales@jamfm.nl. Laat uw omzet

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente waarschuwt zwemveilig in natuurwater. De gemeente waarschuwt voor de risico's van zwemmen in natuurwater en roept inwoners op om alleen op officiële zwemlocaties het water in te gaan. Met het warme weer zoeken veel mensen verkoeling bij recreatieplassen, maar open water kan gevaarlijk zijn door onder meer koud water, stroming en onverwachte dieptes. De gemeente adviseert alleen te zwemmen met een zwemdiploma, bij voorkeur samen met iemand anders en vooraf dus waterkwaliteit en waarschuwingen te controleren. Wie iemand in nood ziet, moet 112 bellen en een drijvend voorwerp gebruiken om te helpen, maar nooit zelf het water inspringen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met na

0: Hij was een van de eerste Italo House producers uit Italië hier. Corrado Rizza. En ik heb nog een producer. Een R&B producer. Die heeft te weinig credits gekregen, vind ik. Hij heeft het hele album voor Cassie geschreven en geproduceerd. De ex van, hè, die... Ja, helaas is ze daar een beetje mee bekend geworden. Maar ja, Ryan Leslie. Hij heeft te weinig credits gekregen, vind ik. Ik heb hem weer opnieuw ontdekt. Dat heb je toch soms. Dan hoor je opeens een artiest en denk je, hey...
1: Herontdekt.
0: Ik heb Ryan Leslie weer herontdekt. En ja, we gaan over naar Ryan Leslie.

0: Maar deze producer, Ryan Leslie, hij bespeelt gewoon deze instrumenten zelf, Julia. Piano.
1: Alles.
0: Keyboard.
1: Multi-instrumentalist. Ja.
0: Hij heeft ook op universiteit gezeten. Ja, multi-instrumentalist. Hij heeft het hele album van Cassie ook geschreven en geproduceerd. Te weinig credits gekregen, vind ik. Rescue You, Ryan Leslie. Come and rescue us, it's hot here. We gaan door naar de playlist. It's cool, DJ Steve.

0: zat je er ook lekker in.
1: Heerlijk.
0: Hij eindigt bijna. Ik heb nieuwe muziek voor jullie. En dit was uit Frankrijk, producer. It's cool. En ik hoop dat je het een beetje cool hebt met deze playlist. We gaan over naar wat nieuwe muziek van Maya. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. New music. Jam FM.

0: Ook in Nederland, in de chart op nummer 1. En dit is in mei uitgebracht, haar album, nieuwste album Retrospect. En het heeft een tijdje geduurd voordat ze dit met nieuwe muziek kwam. Omdat ze met een eigen label...
1: Dan wordt het een beetje opgepikt dan in die R&B charts en zo, of niet?
0: Ja, dit heeft ze via haar onafhankelijke label uitgebracht.
1: Ja, Planet wordt het een beetje opgepakt, zeg maar? Als in hoeveel streams, hoeveel...
0: Dat weet ik niet, Joel. Maar hoe vonden jullie de sound? Ja, Maya hier.

0: Deze iconische tune, Lady in My Life, van MJ, Michael Jackson. Door LL Cool J hier, featuring Boyz II Men. En LL Cool J, zijn laatste optreden, was in Heineken Musical 2006. Hij heeft de hele tijd eigenlijk niet meer opgetreden. Een full concert gegeven in Amsterdam. Wel ooit in Jaap Edehal. Toen was hij nog heel jong, 1997.
1: Maar nieuw werk uitgebracht?
0: Nee, wacht even. In 87. Maar hij treedt nog wel geregeld op in Amerika. Daar heeft hij nog, was hij de hoofdact in een enorm tournee. The Full Force heette het. Samen met andere hip-hop artiesten. Queen Latifah, De La Soul, Snoop Dogg.
1: En, niet de minste.
0: DJ Jazzy Jeff was vaste begeleidings-DJ. Dus hij treedt nog op hoor, LL Cool J.
1: Met nieuw werk ook?
0: Oeh, ik weet niet of hij nieuw materiaal heeft uitgebracht. Maar hij houdt ons wel cool, toch? Ladies Love, Cool J.
1: Het is sowieso heel cool.
0: Ja, ik heb nog een laatste track voor het nieuws. Laatste track, Cool Million.

0: 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
12: De meeste kinderen die thuis zitten vanwege geloof of levensovertuiging moeten weer naar school. De meeste Amsterdamse kinderen die vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan, moeten dat vanaf volgend schooljaar weer wel. Er worden voortaan vrijwel geen van zulke vrijstellingen van de leerplicht meer verleend na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Lange tijd konden ouders een leerplichtsvrijstelling aanvragen op basis van geloof of levensovertuiging. Alleen kinderen die verder dan 6 kilometer van een openbare basisschool of verder dan 20 kilometer van een openbare middelbare school wonen, komen voortaan nog in aanmerking. Op dit moment hebben 108 kinderen in Amsterdam een leerplichtsvrijstelling op basis van geloof of levensovertuiging. Het college deelt de zorgen over het gebrek aan toezicht op deze groep. Ouders die het aangaat ontvangen binnenkort een brief van de gemeente over de gevolgen. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Dankjewel, Nada.

0: Ja, daar zijn we weer. Tweede uur, Time for Lunch. En ja, afgetrapt met Prospa uit 2024, This Rhythm. Heerlijke plaat, al zeg ik het zelf. Echt zo'n 90s club vibes. In een frisse, ja, hoe zeg je dat, nieuw jasje. 2024, twee jaar geleden. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik moet altijd eventjes wat energie starten. Ja, het is natuurlijk, het is je niet ontgaan. Het is natuurlijk ontzettend warm deze dagen. En we gaan je er gewoon doorheen trekken. Ook deze laatste dag vanavond gaat het losbarsten. Ik heb Boogie Nights van Heatwave.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Ja, je hoorde iconisch. Dit is, nummer is zo iconisch. Iconische dikklassieker uit 77 Boogie Nights van Heatwave. En stond op hun debuutalbum Too Hot to Handle. Ja, het was wel erg hot hoor, deze dagen. Ik heb geen beetje zoiets van, ik heb het wel gewenst, die zon. Maar ja, ik smacht nu wel naar regen.
1: We zitten nog steeds midden in een hittegolf.
0: Ja, echt.
1: Maar wij
0: kunnen dit niet, hè?
1: Laatste
0: in
1: dag.
0: Nederland. Ja, laatste dag. Vanavond zou het moeten losbarsten in het zuidoosten. Ik had al zoiets van, ga ik daar naartoe rijden?
1: Je hoeft gewoon niet meer op vakantie. Je hoeft gewoon niet meer op vakantie, want dan ga je naar de 45 graden.
0: Nou, Nara, nu je dat zegt, hè. Ik zag iemand zijn timeline, die had iets gepost. En die zei, in die coronatijd wilde iedereen zo snel mogelijk naar het buitenland.
1: Nee, doe maar niet in de zomer.
0: Voor die hitte. En nu gaan ze allemaal zeggen, we willen het niet. En we vinden het moeilijk. En goed.
1: Je gaat op vakantie om in de airco, om in de hotel te zitten.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar als je dus geen airconditioning hebt, waarom zou je zo'n ding aanschaffen voor die ene week bij elkaar opgeteld dat je zulke extreme hebt?
1: En peperduur ook nog in hoogseizoen, hè?
0: Ja.
1: Dat wanneer iedereen vakantie heeft.
0: Ook dat.
1: Waarom zou je dat doen? Om jezelf op te sluiten in een hok met airco.
0: Met airco, ja. Maar ja, die heb ik dus niet.

0: Dus echt, ik sta echt op mijn tandvlees. Maar goed, ik heb wel heerlijke muziek. Ja, trek jullie er doorheen.
1: Ja, een tuinslang, Jules.
0: Een tuinslang, ja, op mijn hoofd. Ja.
1: Ook gezellig.
0: Ik heb hier een nummer klaarstaan onder de titel. Ja, hoe zeg je dat? Nieuwe muziek. Het is allemaal niet zo heel nieuw meer, maar wel april, 2 maandjes geleden, uitgebracht. Party Lights van de Rotterdams funkcollectief Another Taste. En waar ik meteen aan moest denken, misschien heb jij hem ook al. Ik vond een beetje de Rotterdamse tegenhanger van Another.
1: Mm.
0: Ook zo funky. En ik denk, hey, ik had ben je wel deze heel
1: band,
0: benieuwd.
1: Had je hem benaderd?
0: Deze niet, nee. Die uit Amsterdam wel.
1: Oh, trouwens, we hebben volgende week een tijger in de studio.
0: Een tijger?
1: Ja.
0: Wat bedoel jij?
1: Hij heet tijger. Oh. Artiest. We hebben een artiest. Volgende.
0: Het is gelukt. Ja, oh, ik ben heel benieuwd. Ik hoor het straks wel.
1: Een jonge tijger.
0: Oh, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. We hebben nu inderdaad Party Lights van Another Taste uit Rotterdam.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

0: dit is wel nice. Another Taste uit Rotterdam, Party Lights. 2 maanden geleden uitgebracht. Ja, dit klinkt toch net alsof het uit de early 80s komt.
1: Tastes good.
0: Ja.
1: Another Taste.
0: Good is good.
1: Uit Rotterdam. Goeie smaak.
0: Nee, uit. Ik ben even de naam kwijt. Rotje. Nee, niet Rotje. Rotje Knor, zeg ik ook wel vaker. Maar goed, ja, ik dacht even, is dit de tegenhanger van Another? Ze hebben ook Another Taste. Nou, en Another komt uit Amsterdam. Ja, ik moet zeggen, het lijkt niet qua muziek op elkaar. Maar het is wel ontzettend leuk dat nieuwe initiatieven... Ja, die muziek uit die early 80s omarmen. Ik vind dat ontzettend leuk. We gaan naar Todd Terry en die komt uit Amerika. Met een heerlijke, heerlijke mix van Giovi. Jocelyn Brown hoor je, Martha Wash, Paola Aliberti, Giovi uit 2021.
2: The Earth has music for those who listen. Jam FM.

0: Wie horen wij?
1: Ze heeft trouwens een
0: Beyoncé.
1: Een nieuw album gedropt. Een country album.
0: Ja, dat wist ik, ja. Dit nummer komt dus inderdaad van het 7e studioalbum Renaissance 2022. En ze won daarmee in 2023 een Grammy Award voor Best R&B Song. Ik moet zeggen dat ik dit nummer niet heel goed kende en dacht, deze gooi ik erin. Nara, wat hebben we zo straks in het lokale nieuws?
1: Een Japan festival. Morgen, 28 juni, op het Handelsplein Amstelveen.
0: Op het Handelsplein of het Stadsplein?
1: Verhuisd. Vanwege werkzaamheden is het verhuisd naar Handelsplein.
0: Aha, ja. En het gaat gewoon door. Ja, natuurlijk. Ja, onweer. Nou goed, je hebt allemaal kraampjes. Ik weet het niet. Maar het gaat gewoon door het Japan Festival.
1: Ja, tot zover. Ik weet het wel.
0: Oké, nou heel benieuwd. We gaan eerst even naar de reclame en dan naar het nieuws.
2: Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam?

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de defilé en de activiteiten op het Maliveld niet door. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Japan Festival vindt op zondag 28 juni plaats op het Handelsplein. Het centrum van Amstelveen staat zondag 28 juni opnieuw in het teken van Japan tijdens het jaarlijkse Japan Festival. Het evenement behoort tot de grootste Japanse festivals van Nederland en trekt ieder jaar duizenden bezoekers die kennis willen maken met de Japanse cultuur, gastronomie en tradities. Vanwege werkzaamheden op het Stadsplein wijkt het festival dit jaar uit naar het nabijgelegen Handelsplein. Van 12 uur in de middag tot 7 uur in de avond verandert het Handelsplein in een ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen proeven, ontdekken en beleven. De toegang is gratis. Op het programma staan optredens met traditionele muziek en dans, demonstraties van Japanse vechtsporten en diverse workshops. Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de website van het Japan Festival. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel Nara voor het lokale nieuws.
5: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Julia.

0: Around the World, Daft Punk. Uit 1997, tweede single van hun debuutalbum Homework. Ja, uit Frankrijk dus, met de helmen op. Altijd. Ik moest inderdaad wel lachen. Wanneer zag ik dat nou? Oh, dat was bij jouw profielfoto.
1: Nou ja.
0: Dat was, ja, je hoorde dus het meest iconische elektronische nummer uit de muziekgeschiedenis. Maar wel een heerlijk hypnotiserende baslijn. Ja, en die herhaling, hè, dat doet het hem, dat je er helemaal in gaat zitten. Ik heb een nieuw nummer klaarstaan, als in voor mij nieuw. Ik had het nog niet gehoord. En het nummer heet Amsterdam. Dus dat is wel grappig.
1: The place to be.
0: Ja, the place to be. Nou ja, Around the World, oh, daar wou ik nog heel even iets over zeggen. Ga jij voetbal kijken trouwens, midden in de nacht?
1: Nee.
0: Met het Nederlands elftal op de andere kant
1: ik
0: van het...
1: Ik hou van Holland, maar ik ga niet...
0: Drie uur s'nachts, hè?
1: Ik vind, daar hou ik meer van mezelf.
0: Ja, andere kant
1: van
0: de wereld.
1: Ik belangrijker, ja.
0: Zitten gewoon op een andere tijdzone.
1: Ik ga ervan uit dat ze gaan winnen. Tenminste, ja. I made in Holland.
0: Dinsdagavond, 3 uur 's nachts. Wie gaat er kijken?
1: Ja, ik ben wel voor Holland. Ja.
0: Nee, absoluut.
1: Nee, dat kan toch dat je voor Marokko bent?
0: Holland. Nee, ik ben voor Holland ook, als ik voor mezelf spreek. Maar goed, even terug naar het volgende track. Ik ben benieuwd. Amsterdam dus, uit 2011. Ik ken het niet. Een Trinidadaanse reggae-artiest Marlon Usher en een Nederlandse reggae-zangeres Lea Rozier. Werd 25 mei uitgebracht. Amsterdams EP. En het bij een Nederlands underground label Dubbyism. En ja, ik moet zeggen, ik vond dit ook wel heerlijk om juist nu te draaien. Een beetje reggae.
2: The ultimate old and new school mix. Jam FM.

0: toeristen houden van Amsterdam. En trouwens, Joel, weet je dat... Oh, jij wilde wat zeggen?
1: Nee. Maar ik denk, heb ik je een beetje verrast? En ja, de luisteraars zeker. Hoop ik ook.
0: Nee, maar ik had wel een nieuwtje. Want Usher heeft in een van zijn laatste interviews bekendgemaakt... dat hij kampte met wat burn-out klachten. Usher, hè? En dat hij in Amsterdam op de grachten hersteld is van... Ja, hij had time to think nodig. Hoe zeg je dat? Time to... En dat deed hij op de Amsterdamse grachten. Oh. Hij slenterde daar. En, oh. en hij is er bovenop gekomen. En daarna nooit meer vervallen in that kind of state. Hoe zeg je dat? In die toestand waar hij toen
1: ja,
0: in...
1: Ja.
0: Dus Amsterdam doet wel wat, denk ik.
1: Ja, zeker. Populaire hangt vanaf stad. In welk deel je bent.
0: Ja... Er worden koffieshops geopend.
1: Wat een beetje doet. Ja, ik wou het niet zeggen.
0: Koffieshops door snoep geopend. Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, wie was er nou laatst ook, joh, in Amsterdam? Dat ik dacht, hè, dat wist ik helemaal niet.
0: Niet één, maar twee koffieshops, alsof dat niet genoeg is.
1: Nee, er was... Oh, ik ben een naam. Nee, ik weet het niet meer. Er was iemand dat ik dacht, dit
0: en nu willen ze die toeristen weren. Eerst deden ze heel veel.
1: Nou, zijn ze echt
0: een beetje uit de hand gelopen.
1: Eieren gooien ook, hè, als het laatst. Heel bizar.
0: Justin Bieber.
1: Ja, eieren gooien naar de toeristen. Ja, het is een beetje... Het is
0: ja,
1: heel
0: maar dat is wel
1: erg. Wat wit is dit, ja. Maar goed, ik denk dat er heel veel geld verdiend wordt ook. In die toeristensector. Ja, we hebben het wel nodig volgens mij in Amsterdam.
0: En toch dure parking.
1: We gaan naar Summer Madness van Kool & The Gang. Met een nummer uit 74, maar zo relevant. Sowieso vanwege de titel natuurlijk, maar ik vind het gewoon een heerlijke plaat. Laat ik hem maar gelijk laten horen. Jamming.

0: Cameo on the One. Ja, voordat het wat elektronischer werd. Dit nummer is uit 1980. Ja, dat rauwe energieke inderdaad. En toen kwam er een soort van overgangsperiode. Ja, en daar kennen we Cameo misschien beter van. Maar ik vond dit juist heel tof maar om te draaien.
1: De band bestaat nog steeds, Julia.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ze hebben in 2019 nog aangekondigd om,
0: naar Nederland te komen.
1: Nee. En weer een single uitgebracht. Bijna in 20 jaar tijd hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Maar het is nu ook alweer een paar jaar geleden.
0: Het is altijd wel bijzonder om te luisteren dan tijdens zo'n optreden. Ja, of het inderdaad hetzelfde gebleven is, doorgegroeid is. Wat is het geworden? Ik had benieuwd hoe iemand bij stem is, of de muzikanten, hoe het... Ja, altijd heel benieuwd, maar ik had deze even niet. Ik heb geen idee. Was dat Europa of was dat Amerika? Wat jij weet van Cameo.
1: Nee, single uitgebracht.
0: Oh, single uitgebracht. Ja.
1: Aha. Hey, maar ze hebben in de Paradiso gestaan?
0: Oh.
1: 2025 of is dit? Nee, toch? 2018 nee. Voor het laatst. Nee, in 2018.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Het is inderdaad... we draaien natuurlijk heel veel oude muziek hier. Maar het is altijd wel heel leuk om te merken... inderdaad, wat zij nieuw uitbrengen. Maar ook wat nieuwe artiesten met invloed, inspiratie van vroeger uitbrengen. En daar hoorde je net al even een plaatje van. Uit 2011, Amsterdam, Marlon Usher en Lea Rozier. Ja, een beetje reggae-achtig. Ik denk, dat kan gewoon in de zomer. Vond het een heerlijke track from the East Side. Wij hebben nog twee plaatjes te gaan. Ik heb iets ook uit de jaren 80 klaarstaan. Come and make me feel good. Shades of Love.

0: hoorde Catherine Joyce uit 82 met zo'n post-disco boogie funk track. Come and Make Me Feel Good van Shades of Love. Ja, en ik vroeg me af, we zijn alweer beland bij het laatste nummer. Wat ga je dit weekend nog doen? Die regen trotseren.
1: Weinig, want het is best wel warm nog, toch?
0: Nou, ik vond het wel een goed wat ik hoorde over dat Flower Art Festival. Als je daar wil gaan kijken. Het schijnt wel heel bijzonder te zijn in Aalsmeer. Dat is vrijdag begonnen tot en met morgen. Nou, het is in ieder geval binnen, dus dan zit je lekker koel. Maar ja, vanaf morgen, vannacht inderdaad, wordt het al iets koeler. En ja, je hebt natuurlijk wat jij net vertelde, Nada. Die Japan Festival waar je naartoe zou kunnen.
1: Ja, er is morgen trouwens 28 juni de grote kledingruil, kledingswap in Tolhuistuin in Noord. Ik ben een keer geweest naar zo'n kledingswap. Mm-hmm. Dan neem je zeven kledingstukken mee. Die moeten wel nog een beetje goed uitzien en geen gaten. Mm-hmm. Nou, misschien in dit weer maakt het ook niet uit als je gaten
0: maar maakt het
1: hebt,
0: maar uit welk seizoen je meeneemt?
1: Nee, dat maakt echt niet uit. Okay. Gewoon spullen waar je vanaf wilt, breng je gewoon naar Tolhuistuin en dan kan je gewoon ruilen eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ook goed voor het milieu.
0: Ja.
1: Geen nieuwe productie meer.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ik hou daar wel
1: morgen,
0: van.
1: Kledingruil in Noord.
0: Oh, dat Tolhuistuin. Is nice. Dat zit toch in... Ja, precies naast...
1: Het is een hele leuke locatie. Naast AI.
0: Ja,
1: film
0: precies.
1: AI. Ja, met de pont. Je kan gewoon een pontje pakken. Ja. En ja, ook wel leuke artiesten vaak die daar optreden.
0: Oh?
1: Was toch... Duard Bernard? Nee, iemand... weet ik even niet meer.
0: Oh, maar wacht even. Tolhuistuin heeft een verlengde locatie van Paradiso.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Het is wel echt aan de overkant.
0: Ja, dus dan denk je Paradiso. Ik ga naar Weteringschans, of wat is het? En dan moet je dus naar Noord.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is
1: een eindje verderop.
0: Iets anders, maar goed.
1: Ja.
0: Oh, leuk om
1: maar
0: te
1: morgen
0: weten.
1: Morgen dan kledingswap. Okay. Neem al je kleding mee en je huis is opgeruimd.
0: Laten we het houden. Ik wil jullie vanaf deze plek een hele coole... Blijf binnen. Nee, helemaal niet. Ga vooral ook naar buiten. Juist, hè? Dat is inderdaad ook het advies. Maar vind schaduw. Maar ik zie dat die bewolking al aan het toenemen is. En het gaat wel onweren. Dus let daar ook op. Ik ga het laatste nummer instarten. Little Red Corvette van Prince. Back to the 80s.
1: Volgend weekend zijn we trouwens terug met Tijger.
0: Oh ja, volgend weekend is er een gast
1: Tijger,
0: in de studio.
1: Ja. En dan
0: heel benieuwd.
1: Tevens het laatste weekend in de studio. Daarna zijn we weer open lucht.
0: Ja, gaan we in de open lucht zitten. Hopelijk ook uit te houden. Maar volgens mij komt dat helemaal goed met die parasolen daar. Hey, heel fijn weekend en tot volgende week.
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s.
4: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
2: Jam FM.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. PRO-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Twee lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol en buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Vanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge of de directeur die door kinderen gekozen wordt als favoriet. De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandel Venstra en kinderkrant Amstel Kids. Meester Bram werd met de meeste stemmen gekozen. Kinderen vonden het geweldig dat hij soms even een lesje overslaat als hij geen zin heeft en dat hij de juffen op de school plaagt. Ze roemen hem ook voor zijn creativiteit, passie en voor kunst en boeken en dat hij graag voorleest en humor heeft. De Bosrandbrug in de Bosrandweg is sinds vrijdagmiddag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material en The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Hey you, it's a funky groove.
7: Right.
6: It's gonna make you move.
7: What you say?
8: It ain't nothing but the real
6: thing. Everybody get down.
7: Say it again.
8: It ain't nothing but the real thing.
6: To the funky sound.
8: Say it again. Fuck yeah, we gonna get down.
9: Ow! Sex machine! I sure enough feel good.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Coat. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterenlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is Jam High. This is
11: Jam High. Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren Diftar, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madenweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Nunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5:00 middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
5: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
6: Hello, Verdeen White here, co-founder of the band Earth, Wind & Fire.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.
2: Here's some funk for you.

0: is er weer, zondag 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
13: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met de Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo, dat samen Silk Sonic vormt, wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

Wow, If I Can't Have You, 1978 was het alweer, mensen. Deze prachtige track van Yvonne Elliman. Dit keer is die uitgevoerd in de revive van Damino Carmanita. Hey, welkom hier. Het is hot, het is hevig. Temperaturen 40 plus. En we zijn er gewoon, hoor. Niks aan de hand. We doen het gewoon. En we gaan gewoon lekker de tracks draaien. Ja, we hebben makkelijk praten, we hebben airco. Ja, dat is makkelijk. Zo kan ik het ook. Hier is een fijne track op de Saturday Afternoon Show van Gwen McCrae. De Top Copy Disco Dream Edit. All This Love.

fijne track van de overleden Gwen McRae. Ze hebben nog wat oud materiaal gevonden in de studio's. En dit kwam eruit. Daar kun je een hele fijne mix van maken. En dan krijg je dit fantastische resultaat. Prachtig toch? Ja. En we hebben Chaka Khan en Snoop Dogg. Wat? Echt wel? Luister maar.

0: Tja, wie had dat gedacht?
1: Showam.
0: Twee generaties muzieksgeschiedenis komen samen in Boogie's My Soul. De nieuwe single van Chaka Khan en Snoop Dogg. Het nummer is de tweede voorloper van haar album Chuckzilla, dat 18 september verschijnt. Zet het in je agenda, mensen. Met een dansbare disco groove, geproduceerd door Greg Kurstin, vieren Chaka en Snoop vooral plezier, vrijheid en zelfliefde. Een vrolijke, aanstekelijke track die rechtstreeks mikt op de dansvloer. Nou, dat is het zeker. Dat wordt een zomerhit, hoor. Kan ik je melden. Ja, dit wordt een hele fijne track. We gaan hem niet vaak horen, denk ik, hier bij de Jam. En wat was het toch weer een heerlijk tropisch weer, mensen. Iedereen loopt daar klaar, hè? Nee, ik vind het toch wel lekker, jongens. Toch beter als die winterse kou. Hou op, zeg. Joyce Sims, What You Won't Do.

dat is ook weer een dame. Helaas overleden deze Joyce Sims. What You Won't Do For Love. Ja, een overleden persoon hebben we genoeg vandaag. Want dit is er eentje van voormalig Al Jarreau. Dit keer in de Dr. Soul uitvoering. En de Come On Let's Party dat van dat heerlijke Roof Garden hier bij

fijne verbouwing van deze Roof Garden. Come on, let's party it up. Van Mr. Dr. Soul. Ja. Oh, het zijn van die tropische, heerlijke platen. Ik moet altijd weer denken aan de tijd dat we bij North Sea Jazz waren. En ook Al Jarreau tegenkwamen. Jazeker wel. En jongen, wat een kunstenaar was dat. Ja, prachtig. Goed, hij kan zijn kunst ook niet meer vertonen. Verdorie, ze gaan allemaal dood. Dat is het grote nadeel van artiesten. Jones Girls, tot aan 4:30. You're gonna make me love somebody else.

0: en Funky, het nieuws van half vijf.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een zomerconcert in de Kleine Kerk en CDA wil onderzoek naar skiër en ijsbaan in toekomstig Anna Park. Mijn naam is Martijn Rodenburg. Aankomende maandag treden er 's avonds in de Kleine Kerk 2 strijdkwartetten op van jonge muzici. Het Miriama kwartet en het Vossius kwartet. Deze 2 kwartetten spelen afwisselend op maandag 29 juni een mooi programma. Het Miriama kwartet bestaat uit Misha Aulman, eerste viool, Yannick Roelandsen, de tweede viool, en Riku Sakibara, de altviool, en Max Donker, de cello. Het Vossius kwartet is een strijdkwartet van jonge klassieke toptalenten in Nederland, bestaande uit violisten Misha Aulman en Reina Mishyama, altvioliste Vivienne van Heteren en celliste Owen Liu. Het concert begint om 7 uur 's avonds en kost €5. Het CDA wil dat wordt onderzocht of in het toekomstige Anna Park een multifunctionele skierenbaan kan worden aangelegd die in de winter ook dienst kan doen als ijsbaan. De partij dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan voor het Anna Park. Het Anna Park wordt aangelegd op het nieuwe tunneldek van de A9 en krijgt verschillende zones voor sport, beweging en recreatie. Het CDA denkt dat een nieuwe ijsbaan op termijn een toekomstig bestendige thuisbasis kan bieden aan de ijsvereniging Poolster. Met deze motie zal in ieder geval gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, het is toch een wereldster hoor, deze dame. Janet Jackson. Momenteel is ze weer te vinden in... Ja, Japan. Oh ja, ja zeker. Daar scoort ze ook best wel goed. Snap ik ook wel. Het is een wereldster, niet voor niks. Hey, even na 4:30. Goedemiddag, welkom hier met Bruno Mars.

0: 24/7 jams. Jamfm.nl.
1: Ja, ik kan je vertellen dat deze man, Bruno Mars, gaat optreden met zijn Romantic Tour op donderdag 2 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli en dinsdag 7 juli in de Johan Cruijff Arena. Het is hier om de hoek, jongens. Hé, hey, wat leuk. Gaat hij optreden? En het is de eerste keer dat hij in de arena is, deze wereldberoemde ster, Mr. Bruno Mars. Ja, dan zou ik zeggen van, ga eens even kijken of er nog kaarten zijn. Er zijn nog kaarten trouwens. Ja, er zijn nog kaarten, heb ik me laten vertellen. Dus ik zeg erop af, mensen. Laten we lekker gaan genieten van Bruno Mars. Ik heb Vincent Kwok voor jou. Life's Too Short. Doet hij samen met die heerlijke Adisha. Hier.
2: Bij de Jam.
3: Jam FM. Whispering magic in your ears.

0: goed onthouden hoor. Life's too short.
1: Voor je het weet.
0: Ja, we moeten niet aan denken op deze mooie dag hier in de omgeving van Amsterdam. Eind juni is het alweer, dus dat mag toch ook wel een keer dat het beter weer wordt. Ja. Nou, dat was een Life's Too Short van Vincent Kwok. Dat was de DJ en Adesha. Dat was de dame die zong. En dat doet ze goed, moet ik zeggen. Dit was zo'n fijne track. Ik heb hem

allemaal, Mr. John Jellybean Benitez. De Mexicaan is het eigenlijk, hè. En hij produceerde ook voor Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson en de Pointer Sisters. Hallo, dat is even de naam, hè. Fijne track. En tegenwoordig is hij directeur van Studio 54 Radio. Dus mooi station, ga er naar luisteren, zou ik zeggen. Hebben wij de laatste track voor vandaag. Dat is die van Oates en van Schaik, oftewel The Limit. Say yeah. Zie ik je graag volgende week weer. Graag tot dan tussen 4 en 5 bij Hans van Zust.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Hij is er weer, zondag 28 juni. De Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: 2 lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol en buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. 2 lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 21:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Vanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Tom Brown, Funkin' for Jamaica en het Lakeside Fantastic Voyage. In dit uur alleen maar lekkere classics. Straks Marvin Gaye, eerst LTD.

Dit was dat. Sexual Healing. Tot aan de break. Het rustige So What van Ronnie Jordan. Eerst Hit and Run. Total Contrast. Uitgebracht in het najaar van 1985. Het nummer volgde op hun eerdere clubhits en behaalde een 41ste plek.

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge of de directeur die door kinderen gekozen wordt als favoriet. De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandel Venstra en kinderkrant Amstel Kids. Meester Bram werd met de meeste stemmen gekozen. Kinderen vonden het geweldig dat hij soms even een lesje overslaat als hij geen zin heeft en dat hij de juffen op de school plaagt. Ze roemen hem ook voor zijn creativiteit, passie en voor kunst en boeken en dat hij graag voorleest en humor heeft. De Bosrandbrug in de Bosrandweg is sinds vrijdagmiddag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

How Would You It was dat, een Challenger. En daarvoor nog Sheena Easton en de Love Remy. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. All Fall Down van 5 Star. Uitgebracht ook al in het jaar 1985. Mooie plaat hebben ze gemaakt in 85. Het nummer betekende hun internationale grote doorbraak. En bereikte onder andere de top 20 in het Verenigd Koninkrijk. En de top 10 hier in Nederland. Leuk feitje nog even, de bijbehorende instrumentale B-kant First Avenue was zelfs zo'n succes dat deze werd genomineerd voor een Grammy Award.

0: mei is er weer, zondag 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Jos Thuista met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam High. This is Jam High.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren Diftar, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madeweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Lunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5:00 middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
0: Jam. Jam.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met de Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo, dat samen Silk Sonic vormt, wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

my longtime companion, Mr. Joe Sample on keyboards.

0: van 7:30.
1: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Het weer, vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomerconcert in de Kleine Kerk en CDA wil onderzoek naar skiër en ijsbaan in toekomstig Anna Park. Mijn naam is Martin Rodenburg. Aankomende maandag treden er 's avonds in de Kleine Kerk twee strijdkwartetten op van jonge muzici. Het Miriama Kwartet en het Vossius Kwartet. Deze twee kwartetten spelen afwisselend op maandag 29 juni een mooi programma. Het Miriama Kwartet bestaat uit Misha Aulman, eerste viool, Yannick Roelandsen, de tweede viool, en Riku Sakibara, de altviool, en Max Donker, de cello. Het Vossius Kwartet is een strijkkwartet van jonge klassieke toptalenten in Nederland, bestaande uit violisten Misha Aulman en Rena Mishyama, altvioliste Vivienne van Heteren en celliste Owen Liu. Het concert begint om 7 uur 's avonds en kost €5. Het CDA wil dat wordt onderzocht of in het toekomstige Anna Park een multifunctionele skierenbaan kan worden aangelegd die in de winter ook dienst kan doen als ijsbaan. De partij dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan voor het Anna Park. Het Anna Park wordt aangelegd op het nieuwe tunneldek van de A9 en krijgt verschillende zones voor sport, beweging en recreatie. Het CDA denkt dat een nieuwe ijsbaan op termijn een toekomstig bestendige thuisbasis kan bieden aan de ijsvereniging Poelster. Met deze motie zal in ieder geval gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Saturday Soul.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwecht. Natuurlijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van kindcentrum Het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederikus Picht op. Schouten en Kleiwecht kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws.
14: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

En met deze exotische klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Ik hoop dat je ervan genoten hebt.

Volgende week vrijdag ben ik terug met een nieuwe editie van Classic Material. I'll be outside. That's right. Voor nu geniet van de verdere programmering hier op Jam FM. Smooth and funky as it is.

0: mei is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. De Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Twee lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol. En buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Fanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

nieuws van 11 uur. Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio-nieuws.

0: Weer een uur Jam Mix on onderweg. 22 80's Jam Classics in een 60 minuten mix. Met dit uur onder andere Positive Force, The Brothers Johnson, Chocolate Milk, Zapp & Roger, Thelma Houston, The Whispers, Michael Jackson, The Gap Band, George Benson, Kool & The Gang, Unlimited Touch en High Fashion. Maar we starten met Rolls Royce en Magic Touch.
1: Kiss is Jam FM.
2: Jam Mix on with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Weer een uur Jammix On is gestart met smooth en funky dance tracks uit de jaren 80. In dit uur beatmix platen van onder andere Leon Haywood, Chains, Brandy Welsh, Aura, Peter Shark Band, Mary Jane Girls, Colonel Abrams, Chico DeBarge, Jackie Graham, Mel & Kim en Shalimar. Maar we beginnen voor de Beat Freaks met Vicky Love en Nuance. Hier is Love Ride.
1: This is Jam FM.
2: Jammix On with
3: Edwin Moorhoff, beatmix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio-nieuws.

0: 22 funky disco tracks uit de 80's in de mix. Dit is Jammix On met het komende uur onder andere Brenda K. Starr, Thelma Houston, Tony Jackson, Tina B, Vicky Zoo Robinson, Lamel, Wicks & Company, Atlantic Star, The Gap Band, The Whispers, The Strikers en The Time Bandits. Maar we beginnen met Slave en Just a Touch of Love. Veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel